0: meia-noite e 7 minutos.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo

0: still.
1: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.
2: 11 horas e 29 minutos.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul,